biertje, meer wijn. En wat gaat u doen als wij er niet meer zijn? Dan ga ik rennen, springen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ik ga pas stoppen als alle stoppen doorslaan. Ik leef elke dag alsof het mijn laatste is. Mijn allerlaatste show is mijn begrafenis. We hebben alle tijd, dus vraag